0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

you saw me crying, and would you save my soul?

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meester-ontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan, is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Er is de hele nacht naar hen gezocht. Meerdere landen hebben hulp toegezegd. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. De verdubbeling komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Het weer, kans op regen, vanmiddag zon en maximaal 30 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: OBS De Grundel begint schooljaar met High Five-programma. Dit is bedoeld om kinderen te stimuleren om lopend of op de fiets naar school te komen en om bij te dragen aan verkeersveiligheid en zelfstandigheid. Het werd ludiek gestart met de superheld Five en wetenschapper Roxy uit het High Five-universum. Samen hebben ze de leerlingen verwelkomd op het schoolplein. High Five gaat ervan uit dat je vooral in de praktijk ervaring opdoet. Leerlingen hebben een persoonlijke medaillon gekregen waarop munten worden verzameld als ze lopend of fietsend naar school komen. Op zo'n 100 meter van school staan een aantal High Five-scanners waar de medaillon gescand kan worden. Vervolgens worden er munten op het medaillon geladen die de kinderen later kunnen gebruiken voor leuke beloningen of tickets. Kinderen die met de auto gebracht worden kunnen ook gewoon meedoen. Ze kunnen zich bijvoorbeeld bij een checkpoint laten afzetten en het laatste stuk lopen. Directeur Bas Ruysendaal benadrukt dat het programma vooral leuk moet zijn voor de leerlingen, maar hoopt ook dat het ouders aanzet om minder vaak de auto te pakken bij het wegbrengen van de kinderen. Op 5 september gaat alweer de 21ste Nationale Stadsdichtersdag van start. Traditiegetrouw komen op de eerste zaterdag van september voormalige en huidige stads-, dorps- en gemeentedichters uit Nederland en België naar Lelystad om met elkaar de poëzie te vieren. Dit jaar is Esther Naomi Parquet gastspreker. Het ochtendprogramma start om 11 uur 's ochtends in het stadhuis en is gratis bij te wonen. De deelnemende dichters zullen 's middags te gast zijn op verschillende locaties in de stad waar zij hun eigen werk voordragen. Onder andere bij de Flevomeerbibliotheek aan de Promesse 4 en bij Binnenin aan de Neringpassage 54. Vanaf 2:30 's middags kun je gratis naar de voordrachten komen luisteren. Ten slotte bericht Omroep Flevoland dat de Batavia op 19 september een laatste vaartocht maakt vanuit Lelystad. De reconstructie van het gelijknamige VOC-schip vertrekt dan naar Amsterdam. Het vertrek is tijdelijk. Op 1 oktober keert het schip weer terug om vervolgens de volgende dag op een nieuwe plek op het land geplaatst te worden. Museum Batavia Land heeft dat dinsdag bekendgemaakt. Tot en met 30 augustus is het schip nog te bezoeken. Daarna beginnen de voorbereidingen voor het transport.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag is een fraaie zomerdag in Lelystad. De zon schijnt geregeld. Van tijd tot tijd zijn ook wolkenvelden te zien. Tijdens de ochtendspits is het fris. Met veel zon en een matige oostenwind is het vanmiddag met 26 graden zomers warm. Vanavond en vannacht droog bij heldere momenten en wolkenvelden. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen eerst meestal zonnig en droog. Geleidelijk draait de wind naar het zuiden en zwakt later op de dag af. Door de zuidelijke wind wordt het broeierig warm. Vooral in de avond en nacht naar vrijdag verwacht ik stevige regen- en onweersbuien. Vrijdag is het heel anders. De zon schijnt slechts af en toe en verspreid over de dag komen buien voor. Door een zuidelijke wind is het stukken minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
5: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
4: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar... Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Het tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
6: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En ja, dat kwam me gewoon even los.
4: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nepal en Tibet zoeken reddingsteams verder naar overlevenden na de vloedgolf van gisteren. De precieze omvang van de ramp is nog moeilijk in kaart te brengen. In het noorden van Nepal kwamen zeker 162 mensen om in de overstromingen. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, dat meldt het CBS. Steeds meer bedrijven richten zich op chips. En die dat al doen, die groeien flink vanwege de grote vraag naar chips. En de Japanse kunstenares Yayoi Kusama is overleden. Ze had altijd een kenmerkende felrode pruik op. En haar felle kleurenkunst met stippen was wereldberoemd. Yayoi Kusama was 97 jaar. Het weer lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag wordt het droog, geregeld zon en broeierig warm bij 26 tot 30 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Het gedicht van de week is weer te lezen op onze site. En is deze keer geschreven door Marijn Brandsen uit Harderwijk. Het heet Well of Wonder en is geïnspireerd door het gelijknamige nummer van Ad van der Veen. Martijn haalt onder andere zijn inspiratie uit de verwondering die hij door alledaagse dingen ervaart. In ander nieuws, mensen met een hoger gezondheidsrisico kunnen zich weer inschrijven voor een coronaprik. Een afspraak kan nu al ingepland worden en vanaf 21 september beginnen de vaccinaties. Iedereen die 70 jaar of ouder is, krijgt automatisch een brief van het RIVM. Jongere mensen die wel in aanmerking komen, kunnen zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of door te bellen naar 0800 7070. Dit kan tot en met 27 november. De gemeente wil eerst de recht van aankoop bij eventuele verkoop van het Leonardo Hotel. Dat houdt in dat als het hotel de verkoop ingaat, het eerst aangeboden moet worden aan de gemeente. Het Leonardo Hotel vindt dat geen goed idee, maar de gemeenteraad wel. Doel van dit voorkeursrecht is dat de gemeente ontwikkelingen in een gebied tegen kan gaan die zij in dat gebied willen voorkomen. Het voorkeursrecht kan worden ingesteld voor een periode van 5 jaar. En houdt niet in dat de gemeente de grond moet kopen wanneer het te koop wordt aangeboden. De gemeente heeft in gesloten kring vergaderd en verschillende partijen lieten weten naar achter te staan. Het Leonardo Hotel heeft al laten weten bezwaar aan te tekenen bij een dergelijke beslissing. Ten slotte willen 5 partijen in de gemeenteraad, de VVD, PVV, FVD, Mooi Lelystad en CDA, de speelruimte voor het college van BMW voor wat betreft de aankoop van grond voor woningbouwontwikkeling beperken. Ze hebben daarvoor een initiatiefvoorstel gemaakt dat dinsdag voor het eerst is besproken. In 2023 heeft de gemeenteraad besloten het college speelruimte te geven om zelfstandig panden en locaties aan te kopen tot een bedrag van 20 miljoen euro. Als daarmee de woningbouw op die locaties kan worden versneld. Rondom parenclub Party Players is er echter discussie ontstaan, omdat er met deze aankoop zo'n 4 miljoen euro gemoeid was. De 5 willen dat bij aankopen van meer dan 1 miljoen euro... eerst de gemeenteraad wordt geïnformeerd en zo haar wensen en bedenkingen kan uiten. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over het voorstel.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Vandaag is de laatste zomerswarme dag van deze week in Lelystad. Eerst is het droog bij een mix van zon en wolkenvelden. Vooral later op de dag zijn stevige regen- en onweersbuien mogelijk. Vanavond en vannacht is bij enkele buien kans op hagel, onweer, zware windstoten en veel regen in korte tijd. Voordat de buien ontstaan is het bij veel zon op het warmste moment van de dag met 27 graden erg klam. Morgen is het weer omgeslagen. Er is weinig ruimte voor de zon. Verspreid over de dag komen buien voor. Door een matige zuidwestenwind is het met maximaal 21 of 22 graden beduidend koeler. Ook in het weekend is het vrij fris en wisselvallig zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
5: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij het rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
4: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
6: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
4: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. De schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het wat langzamer, maar al die files zijn niet langer dan 5 minuten. 1 uitzondering, de N50, Emmeloord Zwolle. Tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is een militaire oefening bezig met 5 gevechtshelikopters. Die begonnen om 5 uur, maar niet iedereen was op de hoogte. Welke grapjas vond het een goed idee om te oefenen op dit tijdstip, zegt een Rotterdammer op de site van RTV Rijnmond. Het weer zonnig, maar vanuit het zuiden wat regen. In de middag weer zonnig en dan 26 tot 30 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Het gedicht van de week is weer te lezen op onze site. En is deze keer geschreven door Marijn Brandsen uit Harderwijk. Het heet Well of Wonder en is geïnspireerd door het gelijknamige nummer van Ad van der Veen. Martijn haalt onder andere zijn inspiratie uit de verwondering die hij door alledaagse dingen ervaart. In ander nieuws, mensen met een hoger gezondheidsrisico kunnen zich weer inschrijven voor een coronaprik. Een afspraak kan nu al ingepland worden en vanaf 21 september beginnen de vaccinaties. Iedereen die 70 jaar of ouder is, krijgt automatisch een brief van het RIVM. Jongere mensen die wel in aanmerking komen, kunnen zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of door te bellen naar 0800 7070. Dit kan tot en met 27 november. De gemeente wil eerst de recht van aankoop bij eventuele verkoop van het Leonardo Hotel. Dat houdt in dat als het hotel de verkoop ingaat, het eerst aangeboden moet worden aan de gemeente. Het Leonardo Hotel vindt dat geen goed idee, maar de gemeenteraad wel. Doel van dit voorkeursrecht is dat de gemeente ontwikkelingen in een gebied tegen kan gaan die zij in dat gebied willen voorkomen. Het voorkeursrecht kan worden ingesteld voor een periode van 5 jaar en houdt niet in dat de gemeente de grond moet kopen wanneer het te koop wordt aangeboden. De gemeente heeft in gesloten kring vergaderd en verschillende partijen lieten weten naar achter te staan. Het Leonardo Hotel heeft al laten weten bezwaar aan te tekenen bij een dergelijke beslissing. Ten slotte willen 5 partijen in de gemeenteraad, de VVD, PVV, FVD, Mooi Lelystad en CDA, de speelruimte voor het college van BMW voor wat betreft de aankoop van grond voor woningbouwontwikkeling beperken. Ze hebben daarvoor een initiatiefvoorstel gemaakt dat dinsdag voor het eerst is besproken. In 2023 heeft de gemeenteraad besloten het college speelruimte te geven om zelfstandig panden en locaties aan te kopen tot een bedrag van 20 miljoen euro. Als daarmee de woningbouw op die locaties kan worden versneld. Rondom parenclub Party Players is er echter discussie ontstaan, omdat er met deze aankoop zo'n 4 miljoen euro gemoeid was. De 5 willen dat bij aankopen van meer dan 1 miljoen euro... eerst de gemeenteraad wordt geïnformeerd en zo haar wensen en bedenkingen kan uiten. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over het voorstel.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag is de laatste zomerswarme dag van deze week in Lelystad. Eerst is het droog bij een mix van zon en wolkenvelden. Vooral later op de dag zijn stevige regen- en onweersbuien mogelijk. Vanavond en vannacht is bij enkele buien kans op hagel, onweer, zware windstoten en veel regen in korte tijd. Voordat de buien ontstaan is het bij veel zon op het warmste moment van de dag met 27 graden erg klam. Morgen is het weer omgeslagen, er is weinig ruimte voor de zon. Verspreid over de dag komen buien voor. Door een matige zuidwestenwind is het met maximaal 21 of 22 graden beduidend koeler. Ook in het weekend is het vrij fris en wisselvallig zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A1 richting Apeldoorn vanuit Amsterdam. Tussen knooppunt Hoevelaken en afrit Barneveld een half uur, 8 kilometer langzaam rijden. Ook de A1 naar Amsterdam staat erbij, tussen Stroe en Hoevelaken, 8 kilometer en 20 minuten. En tenslotte nog even naar de N50, Emmeloord Zwolle, tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer en bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
3: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan en zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn en reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de weg wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
2: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden naar de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
4: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Dat alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
2: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips en de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt net wat langzamer op de N50 Emmeloord Zwolle. Tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik neem je mee terug naar de tijd van je voorvaderen. Je moet namelijk weten dat zij voor jou zijn gestorven. Net als al die andere miljoenen mannen die hun leven gaven voor hun vaderland. Jarenlang zaten ze vast in de loopgraven in België. Tot ze op een dag ophielden met vechten en zich verbroederden met de vijand. Want ook al was het oorlog, hun eigen wil was die avond sterker dan de wil van de machthebbers. Het was december 1914, op een koude en heldere avond. Voor één keer werden de muren tussen de strijdende partijen vergeten. De soldaten hadden op die ene avond eindelijk iets met elkaar gemeen. De wil om voor even niet te vechten. Daar in dat niemandsland tussen de loopgraven kwamen ze bij elkaar. Voor één avond waren ze met z'n allen één. Het leek een uitstekende les voor de toekomst, maar achteraf hebben we er eigenlijk niet veel van geleerd. Nog steeds worden er levens zinloos opgeofferd en wordt er gerouwd om mannen die het slagveld niet overleven. Sinds die decembernacht in 1914 is het al meerdere keren helemaal misgegaan. Alleen de hoop is altijd hetzelfde gebleven. Laten we dus maar weer de geest van die koude avond oproepen. De wil om niet zinloos het slachtoffer te worden van oorlog en geweld. Laten we weer met z'n allen één worden. Ook al is het waarschijnlijk maar voor even.

storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de

0: salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog. 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
4: Radio Lelystad.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Het gedicht van de week is weer te lezen op onze site en is deze keer geschreven door Marijn Brandsen uit Harderwijk. Het heet Well of Wonder en is geïnspireerd door het gelijknamige nummer van Ad van der Veen. Martijn haalt onder andere zijn inspiratie uit de verwondering die hij door alledaagse dingen ervaart. In ander nieuws, mensen met een hoger gezondheidsrisico kunnen zich weer inschrijven voor een coronaprik. Een afspraak kan nu al ingepland worden en vanaf 21 september beginnen de vaccinaties. Iedereen die 70 jaar of ouder is, krijgt automatisch een brief van het RIVM. Jongere mensen die wel in aanmerking komen, kunnen zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of door te bellen naar 0800 7070. Dit kan tot en met 27 november. De gemeente wil eerst de recht van aankoop bij eventuele verkoop van het Leonardo Hotel. Dat houdt in dat als het hotel de verkoop ingaat, het eerst aangeboden moet worden aan de gemeente. Het Leonardo Hotel vindt dat geen goed idee, maar de gemeenteraad wel. Doel van dit voorkeursrecht is dat de gemeente ontwikkelingen in een gebied tegen kan gaan die zij in dat gebied willen voorkomen. Het voorkeursrecht kan worden ingesteld voor een periode van 5 jaar en houdt niet in dat de gemeente de grond moet kopen wanneer het te koop wordt aangeboden. De gemeente heeft in gesloten kring vergaderd en verschillende partijen lieten weten naar achter te staan. Het Leonardo Hotel heeft al laten weten bezwaar aan te tekenen bij een dergelijke beslissing. Ten slotte willen 5 partijen in de gemeenteraad, de VVD, PVV, FVD, Mooi Lelystad en CDA, de speelruimte voor het college van BMW voor wat betreft de aankoop van grond voor woningbouwontwikkeling beperken. Ze hebben daarvoor een initiatiefvoorstel gemaakt dat dinsdag voor het eerst is besproken. In 2023 heeft de gemeenteraad besloten het college speelruimte te geven om zelfstandig panden en locaties aan te kopen tot een bedrag van 20 miljoen euro. Als daarmee de woningbouw op die locaties kan worden versneld. Rondom parenclub Party Players is er echter discussie ontstaan, omdat er met deze aankoop zo'n 4 miljoen euro gemoeid was. De 5 willen dat bij aankopen van meer dan 1 miljoen euro... eerst de gemeenteraad wordt geïnformeerd en zo haar wensen en bedenkingen kan uiten. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over het voorstel.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Vandaag is de laatste zomerswarme dag van deze week in Lelystad. Eerst is het droog bij een mix van zon en wolkenvelden. Vooral later op de dag zijn stevige regen- en onweersbuien mogelijk. Vanavond en vannacht is bij enkele buien kans op hagel, onweer, zware windstoten en veel regen in korte tijd. Voordat de buien ontstaan is het bij veel zon op het warmste moment van de dag met 27 graden erg klam. Morgen is het weer omgeslagen, er is weinig ruimte voor de zon. Verspreid over de dag komen buien voor. Door een matige zuidwestenwind is het met maximaal 21 of 22 graden beduidend koeler. Ook in het weekend is het vrij fris en wisselvallig zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 10:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen, met een graad of 22, minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keur.

0: verbindingen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Het gedicht van de week is weer te lezen op onze site en is deze keer geschreven door Marijn Brandsen uit Harderwijk. Het heet Well of Wonder en is geïnspireerd door het gelijknamige nummer van Ad van der Veen. Martijn haalt onder andere zijn inspiratie uit de verwondering die hij door alledaagse dingen ervaart. In ander nieuws, mensen met een hoger gezondheidsrisico kunnen zich weer inschrijven voor een coronaprik. Een afspraak kan nu al ingepland worden en vanaf 21 september beginnen de vaccinaties. Iedereen die 70 jaar of ouder is, krijgt automatisch een brief van het RIVM. Jongere mensen die wel in aanmerking komen, kunnen zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of door te bellen naar 0800 7070. Dit kan tot en met 27 november. De gemeente wil eerst de recht van aankoop bij eventuele verkoop van het Leonardo Hotel. Dat houdt in dat als het hotel de verkoop ingaat, het eerst aangeboden moet worden aan de gemeente. Het Leonardo Hotel vindt dat geen goed idee, maar de gemeenteraad wel. Doel van dit voorkeursrecht is dat de gemeente ontwikkelingen in een gebied tegen kan gaan die zij in dat gebied willen voorkomen. Het voorkeursrecht kan worden ingesteld voor een periode van 5 jaar en houdt niet in dat de gemeente de grond moet kopen wanneer het te koop wordt aangeboden. De gemeente heeft in gesloten kring vergaderd en verschillende partijen lieten weten naar achter te staan. Het Leonardo Hotel heeft al laten weten bezwaar aan te tekenen bij een dergelijke beslissing. Ten slotte willen 5 partijen in de gemeenteraad, de VVD, PVV, FVD, Mooi Lelystad en CDA, de speelruimte voor het college van BMW voor wat betreft de aankoop van grond voor woningbouwontwikkeling beperken. Ze hebben daarvoor een initiatiefvoorstel gemaakt dat dinsdag voor het eerst is besproken. In 2023 heeft de gemeenteraad besloten het college speelruimte te geven om zelfstandig panden en locaties aan te kopen tot een bedrag van 20 miljoen euro. Als daarmee de woningbouw op die locaties kan worden versneld. Rondom parenclub Party Players is er echter discussie ontstaan, omdat er met deze aankoop zo'n 4 miljoen euro gemoeid was. De 5 willen dat bij aankopen van meer dan 1 miljoen euro... eerst de gemeenteraad wordt geïnformeerd en zo haar wensen en bedenkingen kan uiten. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over het voorstel.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag is de laatste zomerswarme dag van deze week in Lelystad. Eerst is het droog bij een mix van zon en wolkenvelden. Vooral later op de dag zijn stevige regen- en onweersbuien mogelijk. Vanavond en vannacht is bij enkele buien kans op hagel, onweer, zware windstoten en veel regen in korte tijd. Voordat de buien ontstaan is het bij veel zon op het warmste moment van de dag met 27 graden erg klam. Morgen is het weer omgeslagen, er is weinig ruimte voor de zon. Verspreid over de dag komen buien voor. Door een matige zuidwestenwind is het met maximaal 21 of 22 graden beduidend koeler. Ook in het weekend is het vrij fris en wisselvallig zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Elf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer, vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Het gedicht van de week is weer te lezen op onze site en is deze keer geschreven door Marijn Brandsen uit Harderwijk. Het heet Well of Wonder en is geïnspireerd door het gelijknamige nummer van Ad van der Veen. Martijn haalt onder andere zijn inspiratie uit de verwondering die hij door alledaagse dingen ervaart. In ander nieuws.

0: Mensen met een hoger gezondheidsrisico kunnen zich weer inschrijven voor een coronaprik. Een afspraak kan nu al ingepland worden en vanaf 21 september beginnen de vaccinaties. Iedereen die 70 jaar of ouder is, krijgt automatisch een brief van het RIVM. Jongere mensen die wel in aanmerking komen, kunnen zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of door te bellen naar 0800 7070. Dit kan tot en met 27 november. De gemeente wil eerst de recht van aankoop bij eventuele verkoop van het Leonardo Hotel. Dat houdt in dat als het hotel de verkoop ingaat, het eerst aangeboden moet worden aan de gemeente. Het Leonardo Hotel vindt dat geen goed idee, maar de gemeenteraad wel. Doel van dit voorkeursrecht is dat de gemeente ontwikkelingen in een gebied tegen kan gaan die zij in dat gebied willen voorkomen. Het voorkeursrecht kan worden ingesteld voor een periode van 5 jaar en houdt niet in dat de gemeente de grond moet kopen wanneer het te koop wordt aangeboden. De gemeente heeft in gesloten kring vergaderd en verschillende partijen lieten weten naar achter te staan. Het Leonardo Hotel heeft al laten weten bezwaar aan te tekenen bij een dergelijke beslissing. Ten slotte willen 5 partijen in de gemeenteraad, de VVD, PVV, FVD, Mooi Lelystad en CDA, de speelruimte voor het college van BMW voor wat betreft de aankoop van grond voor woningbouwontwikkeling beperken. Ze hebben daarvoor een initiatiefvoorstel gemaakt dat dinsdag voor het eerst is besproken. In 2023 heeft de gemeenteraad besloten het college speelruimte te geven om zelfstandig panden en locaties aan te kopen tot een bedrag van 20 miljoen euro. Als daarmee de woningbouw op die locaties kan worden versneld. Rondom parenclub Party Players is er echte discussie ontstaan, omdat er met deze aankoop zo'n 4 miljoen euro gemoeid was. De 5 willen dat bij aankopen van meer dan 1 miljoen euro... eerst de gemeenteraad wordt geïnformeerd en zo haar wensen en bedenkingen kan uiten. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over het voorstel.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag is de laatste zomerswarme dag van deze week in Lelystad. Eerst is het droog bij een mix van zon en wolkenvelden. Vooral later op de dag zijn stevige regen- en onweersbuien mogelijk. Vanavond en vannacht is bij enkele buien kans op hagel, onweer, zware windstoten en veel regen in korte tijd. Voordat de buien ontstaan is het bij veel zon op het warmste moment van de dag met 27 graden erg klam. Morgen is het weer omgeslagen. Er is weinig ruimte voor de zon. Verspreid over de dag komen buien voor. Door een matige zuidwestenwind is het met maximaal 21 of 22 graden beduidend koeler. Ook in het weekend is het vrij fris en wisselvallig zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine, door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui. Verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73.

0: 3011, Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het gedicht van de week is weer te lezen op onze site en is deze keer geschreven door Marijn Brandsen uit Harderwijk. Het heet Well of Wonder en is geïnspireerd door het gelijknamige nummer van Ad van der Veen. Martijn haalt onder andere zijn inspiratie uit de verwondering die hij door alledaagse dingen ervaart. In ander nieuws, mensen met een hoger gezondheidsrisico kunnen zich weer inschrijven voor een coronaprik. Een afspraak kan nu al ingepland worden en vanaf 21 september beginnen de vaccinaties. Iedereen die 70 jaar of ouder is, krijgt automatisch een brief van het RIVM. Jongere mensen die wel in aanmerking komen, kunnen zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of door te bellen naar 0800 7070. Dit kan tot en met 27 november. De gemeente wil eerst de recht van aankoop bij eventuele verkoop van het Leonardo Hotel. Dat houdt in dat als het hotel de verkoop ingaat, het eerst aangeboden moet worden aan de gemeente. Het Leonardo Hotel vindt dat geen goed idee, maar de gemeenteraad wel. Doel van dit voorkeursrecht is dat de gemeente ontwikkelingen in een gebied tegen kan gaan die zij in dat gebied willen voorkomen. Het voorkeursrecht kan worden ingesteld voor een periode van 5 jaar en houdt niet in dat de gemeente de grond moet kopen wanneer het te koop wordt aangeboden. De gemeente heeft in gesloten kring vergaderd en verschillende partijen lieten weten naar achter te staan. Het Leonardo Hotel heeft al laten weten bezwaar aan te tekenen bij een dergelijke beslissing. Ten slotte willen 5 partijen in de gemeenteraad, de VVD, PVV, FVD, Mooi Lelystad en CDA, de speelruimte voor het college van BMW voor wat betreft de aankoop van grond voor woningbouwontwikkeling beperken. Ze hebben daarvoor een initiatiefvoorstel gemaakt dat dinsdag voor het eerst is besproken. In 2023 heeft de gemeenteraad besloten het college speelruimte te geven om zelfstandig panden en locaties aan te kopen tot een bedrag van 20 miljoen euro. Als daarmee de woningbouw op die locaties kan worden versneld. Rondom parenclub Party Players is er echter discussie ontstaan, omdat er met deze aankoop zo'n 4 miljoen euro gemoeid was. De 5 willen dat bij aankopen van meer dan 1 miljoen euro... eerst de gemeenteraad wordt geïnformeerd en zo haar wensen en bedenkingen kan uiten. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over het voorstel.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De komende uren blijft het meestal droog in Lelystad. Er is een mix van zon en wolkenvelden. Het is ook erg benauwd, want de wind zakt geleidelijk aan af en de temperatuur ligt rond zomerse waarde. De lucht is ook onstabiel. Ik verwacht tegen en in de avond, maar ook vannacht, stevige regen- en onweersbuien. Lokaal is kans op hagel, veel water in korte tijd, onweer en zware windvlagen. Morgen is het weer omgeslagen. De zon komt slechts af en toe tevoorschijn. Verspreid over de dag trekken er ook buien over. Door een matige zuidwestenwind is het met maximaal 21 of 22 graden beduidend koeler. Ook in het weekend is het tamelijk fris en wisselvallig zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baan Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het gedicht van de week is weer te lezen op onze site. En is deze keer geschreven door Marijn Brandsen uit Harderwijk. Het heet Well of Wonder en is geïnspireerd door het gelijknamige nummer van Ad van der Veen. Martijn haalt onder andere zijn inspiratie uit de verwondering die hij door alledaagse dingen ervaart. In ander nieuws, mensen met een hoger gezondheidsrisico kunnen zich weer inschrijven voor een coronaprik. Een afspraak kan nu al ingepland worden en vanaf 21 september beginnen de vaccinaties. Iedereen die 70 jaar of ouder is, krijgt automatisch een brief van het RIVM. Jongere mensen die wel in aanmerking komen, kunnen zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of door te bellen naar 0800 7070. Dit kan tot en met 27 november. De gemeente wil eerst de recht van aankoop bij eventuele verkoop van het Leonardo Hotel. Dat houdt in dat als het hotel de verkoop ingaat, het eerst aangeboden moet worden aan de gemeente. Het Leonardo Hotel vindt dat geen goed idee, maar de gemeenteraad wel. Doel van dit voorkeursrecht is dat de gemeente ontwikkelingen in een gebied tegen kan gaan die zij in dat gebied willen voorkomen. Het voorkeursrecht kan worden ingesteld voor een periode van 5 jaar en houdt niet in dat de gemeente de grond moet kopen wanneer het te koop wordt aangeboden. De gemeente heeft in gesloten kring vergaderd en verschillende partijen lieten weten naar achter te staan. Het Leonardo Hotel heeft al laten weten bezwaar aan te tekenen bij een dergelijke beslissing. Ten slotte willen 5 partijen in de gemeenteraad, de VVD, PVV, FVD, Mooi Lelystad en CDA, de speelruimte voor het college van BMW voor wat betreft de aankoop van grond voor woningbouwontwikkeling beperken. Ze hebben daarvoor een initiatiefvoorstel gemaakt dat dinsdag voor het eerst is besproken. In 2023 heeft de gemeenteraad besloten het college speelruimte te geven om zelfstandig panden en locaties aan te kopen tot een bedrag van 20 miljoen euro. Als daarmee de woningbouw op die locaties kan worden versneld. Rondom parenclub Party Players is er echter discussie ontstaan, omdat er met deze aankoop zo'n 4 miljoen euro gemoeid was. De 5 willen dat bij aankopen van meer dan 1 miljoen euro... eerst de gemeenteraad wordt geïnformeerd en zo haar wensen en bedenkingen kan uiten. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over het voorstel.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De komende uren blijft het meestal droog in Lelystad. Er is een mix van zon en wolkenvelden. Het is ook erg benauwd, want de wind zakt geleidelijk aan af en de temperatuur ligt rond zomerse waarde. De lucht is ook onstabiel. Ik verwacht tegen en in de avond, maar ook vannacht, stevige regen- en onweersbuien. Lokaal is kans op hagel, veel water in korte tijd, onweer en zware windvlagen. Morgen is het weer omgeslagen. De zon komt slechts af en toe tevoorschijn. Verspreid over de dag trekken er ook buien over. Door een matige zuidwesten.

0: zuidwestenwind is het met maximaal 21 of 22 graden beduidend koeler. Ook in het weekend is het tamelijk fris en wisselvallig zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Deze week de Radio Lelystad.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De 2 vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De 2 verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht. Felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het gedicht van de week is weer te lezen op onze site en is deze keer geschreven door Marijn Brandsen uit Harderwijk. Het heet Well of Wonder en is geïnspireerd door het gelijknamige nummer van Ad van der Veen. Martijn haalt onder andere zijn inspiratie uit de verwondering die hij door alledaagse dingen ervaart. In ander nieuws, mensen met een hoger gezondheidsrisico kunnen zich weer inschrijven voor een coronaprik. Een afspraak kan nu al ingepland worden en vanaf 21 september beginnen de vaccinaties. Iedereen die 70 jaar of ouder is, krijgt automatisch een brief van het RIVM. Jongere mensen die wel in aanmerking komen, kunnen zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of door te bellen naar 0800 7070. Dit kan tot en met 27 november. De gemeente wil eerst de recht van aankoop bij eventuele verkoop van het Leonardo Hotel. Dat houdt in dat als het hotel de verkoop ingaat, het eerst aangeboden moet worden aan de gemeente. Het Leonardo Hotel vindt dat geen goed idee, maar de gemeenteraad wel. Doel van dit voorkeursrecht is dat de gemeente ontwikkelingen in een gebied tegen kan gaan die zij in dat gebied willen voorkomen. Het voorkeursrecht kan worden ingesteld voor een periode van 5 jaar en houdt niet in dat de gemeente de grond moet kopen wanneer het te koop wordt aangeboden. De gemeente heeft in gesloten kring vergaderd en verschillende partijen lieten weten naar achter te staan. Het Leonardo Hotel heeft al laten weten bezwaar aan te tekenen bij een dergelijke beslissing. Ten slotte willen 5 partijen in de gemeenteraad, de VVD, PVV, FVD, Mooi Lelystad en CDA, de speelruimte voor het college van BMW voor wat betreft de aankoop van grond voor woningbouwontwikkeling beperken. Ze hebben daarvoor een initiatiefvoorstel gemaakt dat dinsdag voor het eerst is besproken. In 2023 heeft de gemeenteraad besloten het college speelruimte te geven om zelfstandig panden en locaties aan te kopen tot een bedrag van 20 miljoen euro. Als daarmee de woningbouw op die locaties kan worden versneld. Rondom parenclub Party Players is er echter discussie ontstaan, omdat er met deze aankoop zo'n 4 miljoen euro gemoeid was. De 5 willen dat bij aankopen van meer dan 1 miljoen euro... eerst de gemeenteraad wordt geïnformeerd en zo haar wensen en bedenkingen kan uiten. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over het voorstel.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De komende uren blijft het meestal droog in Lelystad. Er is een mix van zon en wolkenvelden. Het is ook erg benauwd, want de wind zakt geleidelijk aan af en de temperatuur ligt rond zomerse waarde. De lucht is ook onstabiel. Ik verwacht tegen en in de avond, maar ook vannacht, stevige regen- en onweersbuien. Lokaal is kans op hagel, veel water in korte tijd, onweer en zware windvlagen. Morgen is het weer omgeslagen. De zon komt slechts af en toe tevoorschijn. Verspreid over de dag trekken er ook buien over. Door een matige zuidwestenwind is het met maximaal 21 of 22 graden beduidend koeler. Ook in het weekend is het tamelijk fris en wisselvallig zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in het midden van het land en die staat op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen- en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het gedicht van de week is weer te lezen op onze site en is deze keer geschreven door Marijn Brandsen uit Harderwijk. Het heet Well of Wonder en is geïnspireerd door het gelijknamige nummer van Ad van der Veen. Martijn haalt onder andere zijn inspiratie uit de verwondering die hij door alledaagse dingen ervaart. In ander nieuws, mensen met een hoger gezondheidsrisico kunnen zich weer inschrijven voor een coronaprik. Een afspraak kan nu al ingepland worden en vanaf 21 september beginnen de vaccinaties. Iedereen die 70 jaar of ouder is, krijgt automatisch een brief van het RIVM. Jongere mensen die wel in aanmerking komen, kunnen zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of door te bellen naar 0800 7070. Dit kan tot en met 27 november. De gemeente wil eerst het recht van aankoop bij eventuele verkoop van het Leonardo Hotel. Dat houdt in dat als het hotel de verkoop ingaat, het eerst aangeboden moet worden aan de gemeente. Het Leonardo Hotel vindt dat geen goed idee, maar de gemeenteraad wel. Doel van dit voorkeursrecht is dat de gemeente ontwikkelingen in een gebied tegen kan gaan die zij in dat gebied willen voorkomen. Het voorkeursrecht kan worden ingesteld voor een periode van 5 jaar en houdt niet in dat de gemeente de grond moet kopen wanneer het te koop wordt aangeboden. De gemeente heeft in gesloten kring vergaderd en verschillende partijen lieten weten naar achter te staan. Het Leonardo Hotel heeft al laten weten bezwaar aan te tekenen bij een dergelijke beslissing. Ten slotte willen 5 partijen in de gemeenteraad, de VVD, PVV, FVD, Mooi Lelystad en CDA, de speelruimte voor het college van BMW voor wat betreft de aankoop van grond voor woningbouwontwikkeling beperken. Ze hebben daarvoor een initiatiefvoorstel gemaakt dat dinsdag voor het eerst is besproken. In 2023 heeft de gemeenteraad besloten het college speelruimte te geven om zelfstandig panden en locaties aan te kopen tot een bedrag van 20 miljoen euro. Als daarmee de woningbouw op die locaties kan worden versneld. Rondom parenclub Party Players is er echter discussie ontstaan, omdat er met deze aankoop zo'n 4 miljoen euro gemoeid was. De 5 willen dat bij aankopen van meer dan 1 miljoen euro... eerst de gemeenteraad wordt geïnformeerd en zo haar wensen en bedenkingen kan uiten. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over het voorstel.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De komende uren blijft het meestal droog in Lelystad. Er is een mix van zon en wolkenvelden. Het is ook erg benauwd, want de wind zakt geleidelijk aan af en de temperatuur ligt rond zomerse waarde. De lucht is ook onstabiel. Ik verwacht tegen en in de avond, maar ook vannacht, stevige regen- en onweersbuien. Lokaal is kans op hagel, veel water in korte tijd, onweer en zware windvlagen. Morgen is het weer omgeslagen. De zon komt slechts af en toe tevoorschijn. Verspreid over de dag trekken er ook buien over. Door een matige zuidwestenwind is het met maximaal 21 of 22 graden beduidend koeler. Ook in het weekend is het tamelijk fris en wisselvallig zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diane Boei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in het midden van het land. De meeste hebben hooguit 5 minuten oponthoud. Eigenlijk maar 1 uitzondering, dat is de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo is 5 kilometer file ontstaan door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht met een vertraging van 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging, Project 2029, zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in de gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 40 kilometer file in totaal in de regio. Onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld is je vertraging 5 minuten. En ook 5 minuten vertraging op de A12 richting Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Dan een ongeluk op de A28 Zwolle richting Groningen. Dat veroorzaakt stilstaand verkeer tussen Staphorst en de Wijk. 4 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot slot nog een ongeluk, want ze zijn op de A50 richting Apeldoorn bezig met bergingswerkzaamheden. Op de rechterrijstrook tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. En daarom is je vertraging daar 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een groep vrouwen probeert een massadonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft doelbewust minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood, melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite zijn de slachtoffers 18 en 30. De politie heeft een verdachte aangehouden. De veroordeelde Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic is overleden, meldt de VN. Zijn troepen vermoorden 8000 mensen uit de moslim-enclave Srebrenica, waar Nederlandse VN-blauwhelmen zaten. Mladic was 84. En het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het gedicht van de week is weer te lezen op onze site en is deze keer geschreven door Marijn Brandsen uit Harderwijk. Het heet Well of Wonder en is geïnspireerd door het gelijknamige nummer van Ad van der Veen. Martijn haalt onder andere zijn inspiratie uit de verwondering die hij door alledaagse dingen ervaart. In ander nieuws, mensen met een hoger gezondheidsrisico kunnen zich weer inschrijven voor een coronaprik. Een afspraak kan nu al ingepland worden en vanaf 21 september beginnen de vaccinaties. Iedereen die 70 jaar of ouder is, krijgt automatisch een brief van het RIVM. Jongere mensen die wel in aanmerking komen, kunnen zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of door te bellen naar 0800 7070. Dit kan tot en met 27 november. De gemeente wil eerst de recht van aankoop bij eventuele verkoop van het Leonardo Hotel. Dat houdt in dat als het hotel de verkoop ingaat, het eerst aangeboden moet worden aan de gemeente. Het Leonardo Hotel vindt dat geen goed idee, maar de gemeenteraad wel. Doel van dit voorkeursrecht is dat de gemeente ontwikkelingen in een gebied tegen kan gaan die zij in dat gebied willen voorkomen. Het voorkeursrecht kan worden ingesteld voor een periode van 5 jaar en houdt niet in dat de gemeente de grond moet kopen wanneer het te koop wordt aangeboden. De gemeente heeft in gesloten kring vergaderd en verschillende partijen lieten weten naar achter te staan. Het Leonardo Hotel heeft al laten weten bezwaar aan te tekenen bij een dergelijke beslissing. Ten slotte willen 5 partijen in de gemeenteraad, de VVD, PVV, FVD, Mooi Lelystad en CDA, de speelruimte voor het college van BMW voor wat betreft de aankoop van grond voor woningbouwontwikkeling beperken. Ze hebben daarvoor een initiatiefvoorstel gemaakt dat dinsdag voor het eerst is besproken. In 2023 heeft de gemeenteraad besloten het college speelruimte te geven om zelfstandig panden en locaties aan te kopen tot een bedrag van 20 miljoen euro. Als daarmee de woningbouw op die locaties kan worden versneld. Rondom parenclub Party Players is er echte discussie ontstaan, omdat er met deze aankoop zo'n 4 miljoen euro gemoeid was. De 5 willen dat bij aankopen van meer dan 1 miljoen euro... eerst de gemeenteraad wordt geïnformeerd en zo haar wensen en bedenkingen kan uiten. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over het voorstel.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De komende uren blijft het meestal droog in Lelystad. Er is een mix van zon en wolkenvelden. Het is ook erg benauwd, want de wind zakt geleidelijk aan af en de temperatuur ligt rond zomerse waarde. De lucht is ook onstabiel. Ik verwacht tegen en in de avond, maar ook vannacht, stevige regen en onweersbuien. Lokaal is kans op hagel, veel water in korte tijd, onweer en

0: zware windvlagen. Morgen is het weer omgeslagen. De zon komt slechts af en toe tevoorschijn. Verspreid over de dag trekken er ook buien over. Door een matige zuidwestenwind is het met maximaal 21 of 22 graden beduidend koeler. Ook in het weekend is het tamelijk fris en wisselvallig zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Vertragingen in de regio worden onder andere gemeld op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen doe je er 10 tot 15 minuten langer over. Ook op de A50 is het druk. In de richting van Post betekent dat tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten extra. En in de richting van Zwolle doe je er tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst 10 minuten langer over. Dan de meeste vertraging op dit moment in de regio op de A325 richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelderdoom en Presikhaaf ben je een klein uur langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 5:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ze gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosen-Neu-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Het onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. Afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er in de regio meerdere files gemeld. Er staan nu bijna 80 kilometer in totaal. Onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Voorthuizen rijdt het langzaam over 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A50 richting Os ben je langer onderweg tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer met 10 minuten extra. Dan de A325 richting knooppunt Velperbroek. Je hebt 10 minuten vertraging tussen het Gelderdoom en Presikhaaf. En dan nog een file op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Haltemerbroek doe je er 10 tot 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood, melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Een groep vrouwen probeert een massadonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft doelbewust minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zelfs meer. En voetbalbond UEFA bekijkt of het FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter kan krijgen. Aanleiding waren de plannen van Infantino om WK-rechten te verkopen aan derden. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het gedicht van de week is weer te lezen op onze site. En is deze keer geschreven door Marijn Brandsen uit Harderwijk. Het heet Well of Wonder en is geïnspireerd door het gelijknamige nummer van Ad van der Veen. Martijn haalt onder andere zijn inspiratie uit de verwondering die hij door alledaagse dingen ervaart. In ander nieuws, mensen met een hoger gezondheidsrisico kunnen zich weer inschrijven voor een coronaprik. Een afspraak kan nu al ingepland worden en vanaf 21 september beginnen de vaccinaties. Iedereen die 70 jaar of ouder is, krijgt automatisch een brief van het RIVM. Jongere mensen die wel in aanmerking komen, kunnen zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of door te bellen naar 0800 7070. Dit kan tot en met 27 november. De gemeente wil eerst de recht van aankoop bij eventuele verkoop van het Leonardo Hotel. Dat houdt in dat als het hotel de verkoop ingaat, het eerst aangeboden moet worden aan de gemeente. Het Leonardo Hotel vindt dat geen goed idee, maar de gemeenteraad wel. Doel van dit voorkeursrecht is dat de gemeente ontwikkelingen in een gebied tegen kan gaan die zij in dat gebied willen voorkomen. Het voorkeursrecht kan worden ingesteld voor een periode van 5 jaar en houdt niet in dat de gemeente de grond moet kopen wanneer het te koop wordt aangeboden. De gemeente heeft in gesloten kring vergaderd en verschillende partijen lieten weten naar achter te staan. Het Leonardo Hotel heeft al laten weten bezwaar aan te tekenen bij een dergelijke beslissing. Ten slotte willen 5 partijen in de gemeenteraad, de VVD, PVV, FVD, Mooi Lelystad en CDA, de speelruimte voor het college van BMW voor wat betreft de aankoop van grond voor woningbouwontwikkeling beperken. Ze hebben daarvoor een initiatiefvoorstel gemaakt dat dinsdag voor het eerst is besproken. In 2023 heeft de gemeenteraad besloten het college speelruimte te geven om zelfstandig panden en locaties aan te kopen tot een bedrag van 20 miljoen euro. Als daarmee de woningbouw op die locaties kan worden versneld. Rondom parenclub Party Players is er echter discussie ontstaan, omdat er met deze aankoop zo'n 4 miljoen euro gemoeid was. De 5 willen dat bij aankopen van meer dan 1 miljoen euro... eerst de gemeenteraad wordt geïnformeerd en zo haar wensen en bedenkingen kan uiten. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over het voorstel.

0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
1: De komende uren blijft het meestal droog in Lelystad. Er is een mix van zon en wolkenvelden. Het is ook erg benauwd, want de wind zakt geleidelijk aan af en de temperatuur ligt rond zomerse waarde. De lucht is ook onstabiel. Ik verwacht tegen en in de avond, maar ook vannacht, stevige regen en onweersbuien. Lokaal is kans op hagel, veel water in korte tijd, onweer en zware windvlagen. Morgen is het weer omgeslagen. De zon komt slechts af en toe tevoorschijn. Verspreid over de dag trekken er ook buien over. Door een matige zuidwestenwind is het met maximaal 21 of 22 graden beduidend koeler. Ook in het weekend is het tamelijk fris en wisselvallig zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er vertragingen gemeld op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Voorthuizen doe je er 15 tot 20 minuten langer over. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht beland je in de file tussen afrit Maarn en afrit Den Dolder. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Tot slot nog de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Ens en knooppunt Hattermerbroek is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995... waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem... en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De zesde etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogačar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enrique Mas. Die wist Pogačar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 60 kilometer file in de regio. Onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar rijdt het langzaam tussen Hoevelaken en Barneveld. Je doet er 5 tot 10 minuten langer over. Op de A27 Utrecht richting Almere rijd je de file in tussen Hilversum en Huizen. 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de A28 Groningen richting Amersfoort. Tussen Zwolle-Noord en knooppunt Hattemerbroek kun je er een kleine 10 minuten bij optellen. En op de A28 vanuit Amersfoort richting Utrecht rijd je in de file tussen afrit Maarn en afrit Den Dolder. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Het heet Well of Wonder en is geïnspireerd door het gelijknamige nummer van Ad van der Veen. Martijn haalt onder andere zijn inspiratie uit de verwondering die hij door alledaagse dingen ervaart. In ander nieuws, mensen met een hoger gezondheidsrisico kunnen zich weer inschrijven voor een coronaprik. Een afspraak kan nu al ingepland worden en vanaf 21 september beginnen de vaccinaties. Iedereen die 70 jaar of ouder is, krijgt automatisch een brief van het RIVM. Jongere mensen die wel in aanmerking komen, kunnen zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of door te bellen naar 0800 7070. Dit kan tot en met 27 november. De gemeente wil eerst de recht van aankoop bij eventuele verkoop van het Leonardo Hotel. Dat houdt in dat als het hotel de verkoop ingaat, het eerst aangeboden moet worden aan de gemeente. Het Leonardo Hotel vindt dat geen goed idee, maar de gemeenteraad wel. Doel van dit voorkeursrecht is dat de gemeente ontwikkelingen in een gebied tegen kan gaan die zij in dat gebied willen voorkomen. Het voorkeursrecht kan worden ingesteld voor een periode van 5 jaar en houdt niet in dat de gemeente de grond moet kopen wanneer het te koop wordt aangeboden. De gemeente heeft in gesloten kring vergaderd en verschillende partijen lieten weten naar achter te staan. Het Leonardo Hotel heeft al laten weten bezwaar aan te tekenen bij een dergelijke beslissing. Ten slotte willen 5 partijen in de gemeenteraad, de VVD, PVV, FVD, Mooi Lelystad en CDA, de speelruimte voor het college van BMW voor wat betreft de aankoop van grond voor woningbouwontwikkeling beperken. Ze hebben daarvoor een initiatiefvoorstel gemaakt dat dinsdag voor het eerst is besproken. In 2023 heeft de gemeenteraad besloten het college speelruimte te geven om zelfstandig panden en locaties aan te kopen tot een bedrag van 20 miljoen euro. Als daarmee de woningbouw op die locaties kan worden versneld. Rondom parenclub Party Players is er echter discussie ontstaan, omdat er met deze aankoop zo'n 4 miljoen euro gemoeid was. De 5 willen dat bij aankopen van meer dan 1 miljoen euro... eerst de gemeenteraad wordt geïnformeerd en zo haar wensen en bedenkingen kan uiten. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over het voorstel.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De komende uren blijft het meestal droog in Lelystad. Er is een mix van zon en wolkenvelden. Het is ook erg benauwd, want de wind zakt geleidelijk aan af en de temperatuur ligt rond zomerse waarde. De lucht is ook onstabiel. Ik verwacht tegen en in de avond, maar ook vannacht, stevige regen- en onweersbuien. Lokaal is kans op hagel, veel water in korte tijd, onweer en zware windvlagen. Morgen is het weer omgeslagen. De zon komt slechts af en toe tevoorschijn. Verspreid over de dag trekken er ook buien over. Door een matige zuidwestenwind is het met maximaal 21 of 22 graden beduidend koeler. Ook in het weekend is het tamelijk fris en wisselvallig zomerweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen nu snel af in de regio. Wel nog vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld rijd je de file in. 7 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Je hebt 5 minuten vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord. Op de A27 Utrecht richting Almere staat de langste file van de regio. Op dit moment tussen Hilversum en Huizen heb je een half uur vertraging. Tot slot nog de A325 Arnhem richting Duitsland. Tussen knooppunt Ressen en Lent ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet. Hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
5: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
4: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
7: Dance Classics met Martin Rodeburg.

dan is het alweer donderdagavond. Het is 7 uur geweest. Het is tijd voor Dance Classics hier bij Radio Lelystad. En mijn naam is inderdaad Martin Rodenburg. De aankomende 2 uur bij je. Met weer overheerlijke disco-geweld uit de 70s en 80s. Misschien zit er wel een wat verser plaatje tussendoor. Wie zal het zeggen? Het zijn aparte uitvoeringen. Mooie uitvoeringen. We hebben natuurlijk DJ Siso rond de klok van 19:30. En zo rond de klok van 19:45 is het tijd voor Ron Bunschoten. Met zijn fantastische mix die hij heeft gemaakt. Dus met de mix nummer 7 alweer. Het houdt in dat hij alweer 7 weken bij ons in de show zit. Zijn we blij mee. Je hoort als open de Shalimar met The Second Time Around. De speciale uitvoering. De revive van Dario Caminita. Het mooie van zijn revives is toch wel dat hij het origineel praktisch intact laat. Dus dat je je niet stoort aan rare knipstukjes erin. The Second Time Around, wel een van de grootste hits van Shalimar. Jeffrey Daniels, Jody Watley en Howard Hewitt. Dat was het originele duo of het trio. En tegenwoordig heb je de twee, The Real Shalimar met Jody Watley en twee heren. En je hebt gewoon Shalimar met Jeffrey Daniels en Howard Hewitt. En een hele mooie dame. Ik heb ze allebei live gezien. Ik moet zeggen, ik ga toch voor de laatste. Die waren wel het best, het mooiste. Allergrootste hit van Shalimar was het nummer A Night to Remember. Volgens de kenners. Goed, we gaan gauw een start maken, want daar zitten we voor. We zitten hier voor de muziek. Toen we met een nummer van Ronnie Griffith. Was die echt een hele grote hit. Maar de disco-liefhebbers kenden hem zeker. Het is nog een speciale remix ook. Vroeger zo illegaal als ik weet niet wat. En je betaalde er veel voor. Het is de Disconet remix van het nummer The Best Part. Breaking Up.

van een geweldig nummer van Ronnie Griffith. Het nummer The Best Part of Breaking Up. Mooie titel voor een plaat, hè? The Best Part of Breaking Up is When You Make It Up. Ja, heren, denk daar eens over na. Goed. Hier bij Radio Lelystad, de disco. Uurtjes. 2 uur lang, van 7 tot 9. En ik zei het in het begin al, we gaan ook wel eens wat verse werk draaien. Dit nummer is ongeveer 10 jaar oud. 2016 was het jaar. Dan waren in kwestie Stéphane de Gézo, het nummer Primetime.

Ik zei het al, het komt uit 2016. Ja, als je zegt het is 40 jaar oud, het komt uit die 80's, geloof je het ook. Heerlijk baslijntje zit erin qua zang. Ik zal eerlijk zijn, het stelt niet heel veel voor, maar dit is wel, dit had wel in die 80's voorpillen geweest, absoluut. Stevan dit jaar zo met het mooie prime time. Over bijzondere uitvoeringen gesproken. We kennen allemaal de grote hit van McFadden en Whitehead. En nummer 1, No Stopping Us Now. Hier bij Dance Classics Radio Lelystad. De Noodleman Rework, oftewel gewoon een lekkere remix van dit fantastische nummer.

vinden ze dat anders dan het origineel. McFadden en Whitehead, het mooie Ain't No Stopping Us Now. Ga ik zeker niet doen, want ik ben er tot 9 uur. De Noodle Man Rework, zoals meneer Noodle Man dat dan ook noemt. Laat ook redelijk het origineel wel een beetje intact. En daar zitten we een beetje vanavond in bij Dance Classics Radio Lelystad. Mooie remixen van bekende, jawel, meestal bekende, ja, artiesten.

is een echte Cies remix, DJ Cies. En die heeft er een heleboel gemaakt. Dus daar kunnen we voorlopig wel even mee voort hier bij Radio Lelystad. Al Hudson, daar heeft hij een mooi werkje van gemaakt. Het nummer Hump That Butt. Ik zal hem niet vertalen. Goed, zometeen natuurlijk nog rondbeschoten met zijn Retro Classics en Modern Jams. Oftewel de Summit Mix nummer 7. Maar voordat het zover is, een speciale uitvoering. Natuurlijk een speciale uitvoering. En die is ook 10 jaar oud van Dr. Packer. Greg Packer komt uit Perth, Australië. Die heeft een bekende bij de horens gepakt, laten we het zo zeggen. Een nummer van Al Jarreau. En die man die heeft zo'n herkenbare stem en mooie muziek gemaakt. En deze kennen we allemaal. Maar dan in de versie van Dr. Packer, Boogie Down.

van Al Jarreau. De uitvoering van Dr. Packer. De grote hit Boogie Down. De retouch uit 2016. Ik moet zeggen, het is echt wel knap gedaan. En ook, zoals een goede remix in mijn ogen dan moet zijn, laat het origineel intact. Ga niet te veel gekke dingen in zo'n remix doen. Het moet lekker herkenbaar en meezingbaar zijn. Je moet er lekker op kunnen dansen, kan je zeker op deze plaat. Dan is het tijd nu. Ja, we zijn wat aan de vroege kant, maar het is dan nu wel tijd voor de Summit Mix nummer 7 van Ron Bunschoten. Ga je zo meteen vertellen wat er allemaal in zit, wat je gehoord hebt, zeg maar. Geniet eerst maar even, ruim 11 minuten.

en Modern Jams. Gemixt door Ron Bunschoten. Weer geweldig gedaan, Ron. We zijn er erg blij mee. Wat hoorde je allemaal? De Tom Tom Club Wordy Rapping Hood. Stone met Time zat er tussendoor. De Fat Larry's Bad met Looking for Love Tonight. Vernon Birch met Get Up. McFadden and Whitehead met Mr. Music. Herbie Hancock natuurlijk met Tell Everybody. Midway Set It Out. En je hoort nog Sharon Redd. Love How You Feel. Of zoals hij dat zegt, a carefully selected journey through the greatest 80s classics, hidden gems and timeless anthems. En daar slaat hij de plank helemaal raak mee. We gaan naar de band Change toe. Een mooie plaat hoor, ook weer een speciale uitvoering, een extended mix van AJ Ski. Het mooie Heaven of My Life.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
2: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstig WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
1: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht. Dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: Dance Classics met Martin Rodeburg.

0: nummer Looking for Love in een speciale 12-inch disco mix. Ook een mooie plaat van de Fat Larry's Band komt ook wel eens voorbij. Het nummer Act Like You Know. Kan je hem niet zoeken, maar ervoor. Ontzettend lekker. In 2 uur gaan we ook nog mooie versies draaien van hele bekende nummers. En van alles weer wat door elkaar. Bijvoorbeeld mooi werk van Earth, Wind and Fire.
1: The biggest unanswered question is, where is the money?

Zo fijn lekkere muziek gemaakt. EWF Earth, Wind and Fire. Misschien niet hun grootste hit. Nee, absoluut niet. Meest bekende plaat. Nee, ook niet. Maar wel een lekkere. Beetje funky-achtig ook wel. Stevige beat erin. De lange uitvoering hoorde je van het nummer System of Survival. Maurice White, de grote man achter Earth, Wind and Fire. Helaas niet meer onder ons. Ja, we worden allemaal wat ouder. En Philip Bailey is de man met die fantastische falsetto stem. Ja, wat is de beste hit van Earth, Wind and Fire? Ik heb toch wel een zwak voor het nummer Star. To that money. Waar is het geld allemaal gebleven? Nou, die zullen hun zakken echt wel goed gevuld hebben. We gaan naar wat zomers geweld toe. Een mooie Italo. Bij deze temperaturen passen wel wat lekkere zomerse plaatjes. De band Kano, speciale uitvoering van het nummer I'm Ready. En die uitvoering die komt uit 2022, de remix.

Volcano. Ja, hoge kwalitatieve zangkunsten zijn het niet. Veel synthesizer wel. Stond bij veel nummers op Italo-gebied. Natuurlijk zat er ook wel goede zang bij. Een 80's plaatje. De hoogtejaren van de Italo. Volcano met I'm Ready. Maar de 2022 uitvoering, de remix uitvoering van Mr. Master. Wie dat er ook mogen zijn. Even lekker bekende disco van Stephanie Mills.

Heerlijke muziek zo op de donderdagavond hier bij Dance Classics. Grote hit voor Stephanie Mills. Het mooie I Never Knew Love Like This Before. Het was voor haar een hele grote hit. Volgens mij ook de enige echte hele grote hit. Goed, we worden allemaal ouder. Gelukkig wel. Sommige sterren die worden erg oud en die gaan laat heen. En zo bereikte ons ook wel het trieste bericht afgelopen dinsdag, dat Dolly Parton op 80-jarige leeftijd was overleden. Ja, heel triest. Ik teken ervoor als ik 80 word, maar toch, ja, ik weet het niet. Helaas geen muziek voor een dance classic, maar toch eventjes de melding dat we met de familie meeleven, natuurlijk. Erg lekker. Ook de Jacksons. Michael Jackson natuurlijk niet meer. Die is ook al een tijdje terug overleden. Maar de Jacksons scoorden toch wel een hele grote hit met Michael Jackson. En later eigenlijk ook wel zonder Michael Jackson. Een van de mooiste, maar ook een lekkere, hele lange is deze van de Jacksons. Shake Your Body Down to the Round.

Het is een mooie, lange uitvoering van een van de grootste hits van The Jacksons, Shake Your Body Down to the Ground. Originele 12-inch uitvoering. Ja, en dat waren tenminste nog 12-inch uitvoeringen. Want als je een 12-inch kocht, en hij duurde maar 5,5 minuut... dan voelde je eigenlijk wel bekocht, want daar was je niet zo blij mee. Maar deze bijvoorbeeld duurt bijna 9 minuten. Ja, dan had je wel waar voor je geld. Ja, en nou, ladies and gentlemen, for something completely different. We kennen hem allemaal. Step by Step, oftewel Native Love, de 12-inch uitvoering van Divine.

zeer herkenbaar. Je hebt al de muziek van Divine. Maar wie was dat eigenlijk? Artiestennaam is Divine. De man luistert naar de naam, tenminste waarmee hij geboren is, Harris Glenn Milstead. En is op 42-jarige leeftijd in het jaar 1988 overleden. Veel te jong natuurlijk. Shoot Your Shot, de allergrootste. En dit nummer Native Love, Step by Step. Je hoort het 12 inch. Ah, toch ook wel een bekende plaat hoor. Hij was trouwens ook acteur. En een drag queen. Maar als je een beetje in het disco-wereldje zit, dan weet je, Divine, ja, dat was een drag queen. Misschien wel een van de eerste. Een mooie clubmix-uitvoering wordt dit. De artiest in kwestie kennen we allemaal, Jeffrey Osborne. Maar ken je deze plaats? Plain Love. Tot 9 uur dance classics hier bij Radio Lelystad.

wel ontzettend veel mooi werk gemaakt, Jeffrey Osborne. De man kan ook fantastisch ballads zingen. Ik heb al vaker gezegd, er misschien eens een uurtje aan ballads besteden. Slow Grooves, zoals je dat noemt. De Club X-uitvoering van het nummer Plain Love. Misschien niet zo bekend als zijn andere werk, maar best wel lekker funky. Overheerlijk baslijntje erin. Ja, hier houden wij wel van. Bij Dance Classics Radio Lelystad. Maar als ik zo naar de tijd kijk, ik denk nog twee nummertjes. En dan zit het er wat mij betreft weer op. We gaan naar Nederland toe. Ja, wat hadden we in Nederland? Spargo, je had Heatwave, je had Fruitcake, om maar eens een paar te noemen. Maar je had natuurlijk ook de band van Alida Zedding, oftewel The Time Bandits. Deze kennen we allemaal nog, een mooie Disconnect remix.

Mooi Nederlands productiewerk, hoor. Absoluut. The Time Bandit met die leuke, maar toch ook af en toe wel aparte zanger Alida Zering. Dat nummer Live It Up, de Disconnect remix hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Die andere grote hit, wat was dat ook alweer, weet je het nog? I'm Specialized in Love, dacht ik. Goed, we zijn toegekomen aan het laatste nummer van deze donderdagavond, bij mij in ieder geval. En dat gaat er eentje worden van Willie Beaver. Heel, het nummer Groove On gaat even niet voor mij op, want ik ga afscheid nemen. Ik wens je nog een fijne avond en volgende week donderdag 7 uur ben ik er weer.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
2: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
1: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1-nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1. Maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren, mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League en is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 18:00 s'avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Dit is Myron Mania.
1: En vanuit de studio van Radio Lelystad wens ik je een hele fijne avond. Je luistert naar Myron Mania en dat betekent dat ik van 9 tot 10 jou mag verwennen met een toch wel eigenaardige playlist. Maar maak je geen zorgen, in die playlist staan zeker wel dingen die jij ook leuk vindt. Tenminste, dat is het hele bedoeling in ieder geval. Daarvoor zit ik hier. En without further ado, zoals ik al vaker zeg, wat kan je dan verwachten? Zoiets als dit.

0: Nou, dankjewel, Freddy. Oh, die klonk leuk, toch? En zo ja, wil ik het toch een beetje demonstreren. Hè? Want je had hiervoor Nickelback met Rockstar... en dan kan je Queen erachterna krijgen. En dat klinkt toch wel een beetje vreemd. Vroeger kon je dit in ieder geval echt niet doen... maar ik hoop dat we al wat verder zijn in de tussentijd.
1: De Piraatplaat.
0: Ja, de Piraatplaat is een terugkerend segment... waar ik gewoon eerst ga kijken van... nou ja, wie heeft een beetje lunchpick gespeeld met de ander... Niet erbij stilstaand of ze dat hebben uitgesproken of dergelijke. Dit is dus gewoon echt iets wat jij en ik zeggen van... nou ja, het lijkt wel iets te veel op elkaar. Soms doe ik dat ietsje meer cryptisch dan anderen... of denk ik van, nou ja, dit is misschien eerder een voorbeeld dan wat anders... maar ik vind deze toch wel... nou, ik zou het gewoon laten horen, joh. Nou, de fijnproever die heeft misschien al wel door wat ik aan het draaien ben. En als je dat niet bent, maakt niet uit. Het is All Summer Long van Kid Rock. En die klinkt heel erg hetzelfde als een heel bekend nummer uit 1974. En die gaat zo. 1, 2, 3. Ja, Sweet Home Alabama. Het is dit specifieke loopje dat door heel veel artiesten is gemaakt. Op een eigen manier. Ik heb nu dan de Kid Rock uitgekozen. Maar Warren Zevon die heeft het ook gewoon gedaan. En die was toch wel een stukje later. Dus hier heb je de OG. Sweet Home Alabama. Lynyrd Skynyrd.

0: Ja, blijft toch wel lekker, hè? Normaal, als ik aan Kiss denk, dan denk ik aan een harde rockband. Of in ieder geval, er komt een heel ander nummer naar boven dan Sure Know Something. Het klinkt gewoon lekker disco, maar vooral blijven doen. Het klinkt gewoon erg lekker. Het, ja, je hoeft niet natuurlijk meer uit te brengen. Je hele catalogus al goed. Ah joh, waar heb ik het over? Ik ga wel gewoon door.
1: Uitgaan agenda?
0: Ja, de uitgaan agenda. Ik laat je voornamelijk weten wat er verder te doen is het aankomende weekend. Alleen, we zitten momenteel in een zomerstop. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik allerlei creatieve dingen heb verzonnen om je er eigenlijk doorheen te halen. Daarbij heb ik de vorige weken gefocust op wat is er allemaal te doen of wat kan je zelf doen. En ik moet zeggen, deze week heb ik gewoon helemaal niks. En dan zit je hier en dan denk je van, oh ja, maar dan kun je allerlei dingen erbij toevoegen. Want je kan naar Bruno Mars, naar Lazy Song, of je kan wat anders in die Lazy stukken. Nee, ik kom alleen maar verontschuldigen voor dat stukje. Ik wil even sorry zeggen dat ik tegen je gelogen heb. En of je het me kan vergeven. En ja, dat volgende nummer legt het even uit. Mijn welgemeende excuses. En we proberen het volgende week gewoon nog een keertje, weet je. Dan heb ik het wel voor je. Dat beloof ik. Just gonna stand there. Watch me burn. Prachtig.

0: Stressed Out van 21 Pilots. En daarvoor Love The Way You Live van Eminem en Rihanna. We zijn alweer lekker onderweg. We hebben nog 27 minuten en ik heb nog genoeg voor je. Dus blijf vooral lekker luisteren naar Radio Lelystad. En we kunnen weer.
1: De dagplaat.
0: Ja, want bij de dagplaat gaan we kijken naar een nostalgische plaat. Ik wil je eventjes mee terugnemen naar een bepaalde tijd. En normaliter kijk ik daar eventjes bij terug van wat is nou in de tussentijd gebeurd. En dan kijken we in de eerste instantie naar de dag, 27 augustus. Want op sommige dagen gebeurt er wel wat en soms niet. Dus daarom is de keuze wat lastiger soms. Maar deze keer heb ik iets wat precies op de datum uitkomt. Net zoals de vorige keer. En nee, het is geen grap of dergelijke. Want waar wij naar gaan luisteren is Pearl Jam. Ze hebben een bepaald album die vandaag 30 jaar is geworden. Daar staat dit nummer ook op. Heel. Want No Code is 30 jaar vandaag. En dat vond ik zo'n mooie toevaller dat jij er nu naar gaat luisteren.

0: Ja, wanneer ik zei eigenaardig playlist, dan bedoelde ik ook echt eigenaardig. Want hoe moet ik in godsnaam nou gaan uitleggen dat na Phil Collins drum en bass komt?
1: Lelystad Dance Event.
0: Ja, ik ga toch een poging wagen. Dit is het segmentje Lelystad Dance Event. En dit is in het leven geroepen omdat je vroeger zulke dingen had zoals Dance Tour en allerlei andere organisaties op gratis festivals. Om je een beetje te lekker te kunnen swingen in Lelystad. Gewoon een beetje, you know, EDM, bring it to the masses, dat idee. Alleen dat komt vrijwel niet voor. Dus ik denk, nou, het initiatief is vanuit mij gestart. Ik neem het op mij om de eerste steen te leggen. Dus ik, in plaats van dat ik een festival organiseer, kan ik een plaatje draaien. Dat is wat er in ieder geval bij mij in mijn budget zit. En in dit geval is het niets anders dan Coven. En hij speest een klein beetje op de kaart. Maar maakt niet uit. Coven is een Britse drum and bass artiest. En die maakt een hele goede remix van Getaway. En daar mag jij nu naar luisteren.

0: blijft toch een van mijn favoriete dingen om te doen. Als je dan toch al bezig bent met drum en bass en je wilt het afwisselen met iets, geef ik je deze tip in ieder geval. Ga voor een lekkere shuffle. En je hebt het meeste werk heb je eigenlijk al gedaan. Geloof me, dat is hoe makkelijk het is. Het is nog 10 minuten of nog minder dan dat, dus ik moet even opschieten.
1: Plankgas.
0: Ja, standje plankgas betekent dat je het al een hele lange tijd bij mij hebt uitgehouden. Het is nog 10 minuten voordat mijn show over is. En daarvoor wil ik je natuurlijk hartstikke bedanken dat je er weer bij bent geweest vandaag. Ik heb het enorm naar mijn zin gehad en ik kan het heel erg lang houden. Maar dit intro van het volgende nummer is al erg lang, dus ik blijf wel gewoon lekker even doorlullen. Want het zit als het volgende. Volgende week ben ik er weer, op de donderdag. Dan heb ik weer een hele leuke playlist bij elkaar verzameld, die ook weer op zijn eigen manier eigenaardig is. En ik nodig je graag weer uit om hier deel van uit te maken. Want ik zit hier voor mijn plezier, ook voor jouw plezier, hoop ik. En daar hoor ik natuurlijk graag van hoe jij erover nadenkt. Want ik kan wel denken van, Guns N' Roses, dat is een leuke toevoeging. Maar dat kun jij het beste zeggen. Hier komen ze in ieder geval.

We hebben nog even de tijd. Dus ik mag weer even onderbreken. Want ik wil nog eventjes laten weten dat ik morgen ook gewoon weer te horen ben. Van 7 tot 8. En dan zit ik hier natuurlijk weer met Heidi. Dus dat zit er ook weer gewoon heel erg leuk. Dat zit er weer aan te komen. Dus ja, mocht je je morgen even vervelen, weet dan dat dat er ook nog in, aan zit te komen. Wil ik je in ieder geval nog één keertje dan. Nog één keer. Je een hele fijne avond toe wensen. Ga genieten van de Red Hot Chili Peppers met Dark Necessities die ik voor je heb meegenomen. En mij zie je dus weer of morgen of volgende week. Houden.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland en Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
2: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter. En nog nooit vertoond, eigenlijk.
1: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio op dit moment 1 file op de A50 Arnhem-Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo zijn ze bezig aan de weg. Daarom zijn 2 rijstroken dicht en doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. Middernacht, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook wel de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.